mille se gomse van je gal an le a nes dat se je gemakt le sé de Se winsel is een astro of fi tole die lo Ho la me go sé ka jo Ni ve tu het ene Belukkus kom en na Na dat je feeling da Look who's calling at 3 in the morning, look who's calling now.

Het hart vol plicht. Die alles wat hij doet is mooi. Die elke keuze ruikt naar rozenbloei. Soms gaat hij waar het licht niet komt. Waar niemand klapt, waar niemand zingt. Maar hij weet waarom hij daar soms is. Omdat thuis het leven op hem wacht. Geen held op papier. Geen man van praat. Maar wel iemand die verantwoordelijkheid draagt. Een echte man vraagt wat zwaar is, ook als het licht hem niet verdraagt. Hij doet het niet voor zichzelf, maar voor je thuis op een wacht. Een echte man vraagt wat zwaar is, ook als het licht hem niet verdraagt. Hij doet het niet voor zichzelf,

nodig is, ook als niemand het ziet. Een echte man draagt als zwaar is, ook als het licht het niet verdraagt.